Sammy staat die land voorop, abonneer en ben hem al lorgen is van te na. Ik zeg zo de loog, voor Hongarie, voor vliegen met hem roog, van meer dan vier.